0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: Bouw Radio. Boom, boom, boom. De hits. De hits. Waar je op kunt bouwen.
1: Als je in de bus zit, radio knallen en genieten.
0: Bouw Radio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio.

0: waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. Een Amerikaanse opslagtanker werd getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten.
1: Ik ken elke straat, elke steen. Neem je graag met me mee. Door een stad op avontuur. Samen door een volle kuur.
0: Bouwradio.
2: Boom, boom.
0: De hits. De hits. Waar je op kunt bouwen.
3: Als je in de bus zit, radio knallen en genieten.
0: Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude 18 graden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om deel van de WK-aandelen te verkopen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht grootschalige luchtaanvallen uitvoert. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

Zij me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim 60 miljard dollar, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar 15,8 miljard dollar door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.
1: Che idea.
2: Quale idea? È maliziosa massa prate.
0: Bouw Radio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonifatiumuseum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.

Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. Bij de zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van museumcafé Bonjour in Maastricht meegenomen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit exact waterpas. Bouwradio.

0: Zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen stortten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonaventure Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald door de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan de reizigers. Bij de Russische raketaanvallen op diverse steden in Oekraïne zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio. She's crazy like a fool.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die pas 2 keer voorkwam. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%, meldt het CBS vandaag. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje likte. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.
0: In beton gegoten.
2: Ik ben echt geen Casanova. Ik ben gewoon je allerbeste vriend.
0: In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Ah.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die pas 2 keer voorkwam. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%, meldt het CBS vandaag. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje likte. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. Bouw Radio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

straks zonder. Veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder. Veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

beton gegoten. Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist. Paal Radio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Paal Radio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate ergens in Nederland is...

0: je op kunt bouwen.
1: Laat in de bus zit, radio knal en genieten.
0: Bouw Radio.
2: Breedje!
3: Hey Mart, deze is van mij.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Van

0: kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate ergens in Nederland is...

0: De muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Bouwradio. Of je nou bezig bent met... Of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Sagabona. Con Johnny Wayne. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Props voor de huisrokken. En de badkamer.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Y'all ready for this? In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. I wish that I could turn back the clock. Bring the wheels of time to a stop. Bouwradio. Of je nou bezig bent met... of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. I wish that I could turn back the clock. Bring the wheels of time to a stop. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Savaga. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouw Radio. Bouw Radio. De hits waar je op kunt bouwen.

0: zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten.

beton gegoten. Bouw Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw... Bouw Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Race. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt dit een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Canadese kustplaatsje St. Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vishuis opgeruimd. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Race. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zo.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit

0: Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.
2: Can't touch this.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Canadese kustplaatsje Sint-Mary's worden na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Hey, kom op, met z'n allen. Hey.

beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate.